0: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een 100-tal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Een koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte 8e in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de 8e rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kantelt 31.
0: Dit is Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Radio Dendrien.
1: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een honderdtal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Een koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte achtste in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de achtste rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, markt 6 te Gerardsbergen. Wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de 6e Willemie Run and Walk. Zondag 6 september in Gerardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Weer in de Hogeveen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. We vliegen op blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
3: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño.
2: Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
4: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
2: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap sinds 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: In Gerardsbergen is op 12 augustus Eddy Coppé overleden. Hij werd 80 jaar en was de echtgenoot van Vivian Hoogstoel. Eddy was actief in de verzekeringssector en sterk maatschappelijk betrokken. Daarnaast was hij een gepassioneerd muzikant en speelde hij als jongeman in verschillende orkesten, waaronder de Dukes, de Black Bisons en de Rhythm Club. De begroeting van de urne vindt plaats op maandag 17 augustus van 18 tot 19 uur bij Ark Uitvaartzorg aan de Groendreef 7B in Gerardsbergen. De redactie betuigt haar medeleven aan de familie. Bernard van Wontergem neemt ontslag als ondervoorzitter en bestuurslid van NVA Gerardsbergen. Over de interne redenen wil hij geen commentaar geven. Van Wontergem blijft wel zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ook zijn onderzoek naar de gevolgen van de geplande sluiting van de spoedafdeling van Azorg Campus Gerardsbergen bezorgde hij aan de fractieleiders in de gemeenteraad. Hij benadrukt dat hij zich verder constructief wil blijven inzetten voor Gerardsbergen.
3: Dit is Radio Dendria.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda. Beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 41 0250.

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Weer in de Hoogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. We vliegen op blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
5: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho la casa, niño.
4: Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
6: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
4: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap sinds 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
7: Dit is Radio Dendria.
8: Dendria.
7: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: In Gerardsbergen is op 12 augustus Eddy Coppé overleden. Hij werd 80 jaar en was de echtgenoot van Vivian Hoogstoel. Eddy was actief in de verzekeringssector en sterk maatschappelijk betrokken. Daarnaast was hij een gepassioneerd muzikant en speelde hij als jongeman in verschillende orkesten, waaronder de Dukes, de Black Bisons en de Rhythm Club. De begroeting van de urne vindt plaats op maandag 17 augustus van 18 tot 19 uur bij Ark Uitvaartzorg aan de Groendreef 7B in Gerardsbergen. De redactie betuigt haar medeleven aan de familie.
3: Bernard van Wontergem neemt ontslag als ondervoorzitter en bestuurslid van NVA Gerardsbergen. Over de interne redenen wil hij geen commentaar geven. Van Wontergem blijft wel zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ook zijn onderzoek naar de gevolgen van de geplande sluiting van de spoedafdeling van Azorg Campus Gerardsbergen bezorgde hij aan de fractieleiders in de gemeenteraad. Hij benadrukt dat hij zich verder constructief wil blijven inzetten voor Gerardsbergen.

0: trailer voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemie Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Dit is Radio Dendria.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Venen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. We vliegen op blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
5: Mira, escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no miraba, eh?
4: Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
6: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
4: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap sinds 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
7: Dit is Radio Dendria.
8: Dendria.
7: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: In Geraardsbergen is op 12 augustus Eddy Coppé overleden. Hij werd 80 jaar en was de echtgenoot van Vivian Hoogstoel. Eddy was actief in de verzekeringssector en sterk maatschappelijk betrokken. Daarnaast was hij een gepassioneerd muzikant en speelde hij als jongeman in verschillende orkesten, waaronder de Dukes, de Black Bisons en de Rhythm Club. De begroeting van de urne vindt plaats op maandag 17 augustus van 18 tot 19 uur bij Ark Uitvaartzorg aan de Groendreef 7B in Geraardsbergen. De redactie betuigt haar medeleven aan de familie. Bernard van Wontergem neemt ontslag als ondervoorzitter en bestuurslid van NVA Geraardsbergen. Over de interne redenen wil hij geen commentaar geven. Van Wontergem blijft wel zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ook zijn onderzoek naar de gevolgen van de geplande sluiting van de spoedafdeling van Azorg Campus Geraardsbergen bezorgde hij aan de fractieleiders in de gemeenteraad. Hij benadrukt dat hij zich verder constructief wil blijven inzetten voor Geraardsbergen.
3: Dit is Radio Dendria.

0: keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen. Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Brandweer in de Hogeveen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. We vliegen op blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
4: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no me daba,
3: eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
5: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
3: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap sinds 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
6: Dit is Radio Dendria.
7: Dendria.
6: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendri.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 41 0250.

0: of trailer voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemie Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisia VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil. Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25. Of plaatselijk zelfs nog iets meer.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: In Geraardsbergen is op 12 augustus Eddy Coppé overleden. Hij werd 80 jaar en was de echtgenoot van Vivian Hoogstoel. Eddy was actief in de verzekeringssector en sterk maatschappelijk betrokken. Daarnaast was hij een gepassioneerd muzikant en speelde hij als jongeman in verschillende orkesten, waaronder de Dukes, de Black Bisons en de Rhythm Club. De begroeting van de urne vindt plaats op maandag 17 augustus van 18 tot 19 uur bij Ark Uitvaartzorg aan de Groendreef 7B in Geraardsbergen. De redactie betuigt haar medeleven aan de familie. Bernard van Wontergem neemt ontslag als ondervoorzitter en bestuurslid van NVA Geraardsbergen. Over de interne redenen wil hij geen commentaar geven. Van Wontergem blijft wel zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ook zijn onderzoek naar de gevolgen van de geplande sluiting van de spoedafdeling van Azorg Campus Geraardsbergen bezorgde hij aan de fractieleiders in de gemeenteraad. Hij benadrukt dat hij zich verder constructief wil blijven inzetten voor Geraardsbergen.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25. Of plaatselijk zelfs nog iets meer.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is Radio Dendria.

op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemie Run and Walk. Zondag 6 september in Gerardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25. Of plaatselijk zelfs nog iets meer.
2: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: In Gerardsbergen is op 12 augustus Eddy Coppé overleden. Hij werd 80 jaar en was de echtgenoot van Vivian Hoogstoel. Eddy was actief in de verzekeringssector en sterk maatschappelijk betrokken. Daarnaast was hij een gepassioneerd muzikant en speelde hij als jongeman in verschillende orkesten, waaronder de Dukes, de Black Bisons en de Rhythm Club. De begroeting van de urne vindt plaats op maandag 17 augustus van 18 tot 19 uur bij Ark Uitvaartzorg aan de Groendreef 7B in Gerardsbergen. De redactie betuigt haar medeleven aan de familie. Bernard van Wontergem neemt ontslag als ondervoorzitter en bestuurslid van NVA Gerardsbergen. Over de interne redenen wil hij geen commentaar geven. Van Wontergem blijft wel zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ook zijn onderzoek naar de gevolgen van de geplande sluiting van de spoedafdeling van Azorg Campus Gerardsbergen bezorgde hij aan de fractieleiders in de gemeenteraad. Hij benadrukt dat hij zich verder constructief wil blijven inzetten voor Gerardsbergen.
3: Dit is Radio Dendria.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda. Beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25. Of plaatselijk zelfs nog iets meer.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemie Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisia VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil. Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is Radio Dendria.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee. En ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: In Geraardsbergen is op 12 augustus Eddy Coppé overleden. Hij werd 80 jaar en was de echtgenoot van Vivian Hoogstoel. Eddy was actief in de verzekeringssector en sterk maatschappelijk betrokken. Daarnaast was hij een gepassioneerd muzikant en speelde hij als jongeman in verschillende orkesten, waaronder de Dukes, de Black Bisons en de Rhythm Club. De begroeting van de urne vindt plaats op maandag 17 augustus van 18 tot 19 uur bij Ark Uitvaartzorg aan de Groendreef 7B in Geraardsbergen. De redactie betuigt haar medeleven aan de familie. Bernard van Wontergem neemt ontslag als ondervoorzitter en bestuurslid van NVA Geraardsbergen. Over de interne redenen wil hij geen commentaar geven. Van Wontergem blijft wel zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ook zijn onderzoek naar de gevolgen van de geplande sluiting van de spoedafdeling van Azorg Campus Geraardsbergen bezorgde hij aan de fractieleiders in de gemeenteraad. Hij benadrukt dat hij zich verder constructief wil blijven inzetten voor Geraardsbergen. Ja.

0: meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 41 0250.

0: en dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemy Run and Walk. Zondag 6 september in Gerardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Kanisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemyrunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil. Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië rond Sumatra deze keer met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Visserij, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Visserij maakt van uw huis een echte thuis.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: In Geraardsbergen is op 12 augustus Eddy Coppé overleden. Hij werd 80 jaar en was de echtgenoot van Vivian Hoogstoel. Eddy was actief in de verzekeringssector en sterk maatschappelijk betrokken. Daarnaast was hij een gepassioneerd muzikant en speelde hij als jongeman in verschillende orkesten, waaronder de Dukes, de Black Bisons en de Rhythm Club. De begroeting van de urne vindt plaats op maandag 17 augustus van 18 tot 19 uur bij Ark Uitvaartzorg aan de Groendreef 7B in Geraardsbergen. De redactie betuigt haar medeleven aan de familie. Bernard van Wontergem neemt ontslag als ondervoorzitter en bestuurslid van NVA Geraardsbergen. Over de interne redenen wil hij geen commentaar geven. Van Wontergem blijft wel zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ook zijn onderzoek naar de gevolgen van de geplande sluiting van de spoedafdeling van Azorg Campus Geraardsbergen bezorgde hij aan de fractieleiders in de gemeenteraad. Hij benadrukt dat hij zich verder constructief wil blijven inzetten voor Geraardsbergen. Ja.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

We gingen terug naar 2003 om aan deze zaterdagavondshow te beginnen van 15 augustus. Zaterdagavond 15 augustus, even over 6, Justin Timberlake en Rock Your Body. 15 augustus, Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, ofwel ook Moederdag in de provincie Antwerpen. Dus voor alle moeders die daar aan het luisteren moesten zijn op dit moment naar Dendria, een fijne moederdag toegewenst. Goedenavond vrienden, fijn dat u er ook weer bij bent op deze 15 augustus in een zaterdagavondshow tot 8 uur. Dank wel nog even in de richting van Björn Huwaert voor de afgelopen 2 uurtjes. Ik ben bij jullie tot 8 uur vanavond met zoals gebruikelijk rond 7:30 de weerupdate. En we gaan ook kijken naar wat bekende jarigen op deze 15, maar ook morgen zondag 16 augustus. En we hebben er wel een paar, dus we gaan daar aandacht aan schenken in de komende 2 uur. In dit eerste uurtje hebben we onder andere ook nog voor jullie Ed Sheeran mee vandaag. Er zit U2 aan te komen. We hebben Frans Gal met een Franse terugblik. We hebben de Kissy in the Sunshine Band, Cool in the Gang. Wat hebben we nog? Michael Ziege Band en zoveel meer om te blijven hangen. Nu ook met deze Gigi Kale uit 76. Net een halve eeuw geleden. Cocaine. Goedenavond.

eerste decade van de jaren 80 was hij terug bij Dendria met Paul Carrack en I Need You. Net ervoor nog Cocaine van een halve eeuw geleden van G.G. Cale. En dan nu plaats maken en tijd maken voor een eerste bekende jarige. We gaan daarvoor bij onze noordenburen. Man die wel is af en toe zal horen langskomen bij het broertje van Dendria. Bij Dendria plus Henk Damen. Die is vandaag jarig geboren op 15 augustus 1980. Dat wil zeggen dat hij er 46 wordt. En Henk Damen, dan denken we aan dit hier. Wat ben jij toch een lekker wijfie.

grote hitjes kan je het niet noemen natuurlijk, want dit ging niet hoger dan de 32e plaats in de hitparade van 1997. Number One en Alexia was dat toch wel een drietal songs die na elkaar in de hitparade kwamen. Het begon allemaal met The Summer Is Crazy in september 96 en dan januari 97 deze Number One. En dan was er nog een opvolger in de zomer van 97 met Oeh La La La en dan verdween die Alexia weer van het toneel. Net nog de jarige Henk Damen. We zijn ondertussen al ruim een kwartier onderweg. Dat betekent dat de reclame er zo zit aan te komen. We gaan even naar de 70s hier bij Dendria met de Michael Ziege Band. Let's all chant.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: In Gerardsbergen is op 12 augustus Eddy Coppé overleden. Hij werd 80 jaar en was de echtgenoot van Vivian Hoogstoel. Eddy was actief in de verzekeringssector en sterk maatschappelijk betrokken. Daarnaast was hij een gepassioneerd muzikant en speelde hij als jongeman in verschillende orkesten, waaronder The Dukes, The Black Bisons en The Rhythm Club. De begroeting van de urne vindt plaats op maandag 17 augustus van 18 tot 19 uur bij Ark Uitvaartzorg aan de Groendreef 7B in Gerardsbergen. De redactie betuigt haar medeleven aan de familie.
3: Bernard van Wontergem neemt ontslag als ondervoorzitter en bestuurslid van NVA Gerardsbergen. Over de interne redenen wil hij geen commentaar geven. Van Wontergem blijft wel zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ook zijn onderzoek naar de gevolgen van de geplande sluiting van de spoedafdeling van Azorg Campus Gerardsbergen bezorgde hij aan de fractieleiders in de gemeenteraad. Hij benadrukt dat hij zich verder constructief wil blijven inzetten voor Gerardsbergen.
1: Radio Dendria, elke dag opnieuw, jouw favoriete muziek. Jampie van Vlaanderen.

Eind van de 70s, begin jaren 80, enorm populair deze band. Cool and the Gang met de hit Heidi Hi, Heidi Ho uit 1983. Voor de reclame nog de 70s in 1978, hier bij Dendria met Michael Ziegeband en Let's All Chant. Nu even in eigen Vlaanderenland voor een bekende jarige, want hij wordt er vandaag 60 geboren op 15 augustus 1966. Erik Flenders, en die kennen we nog met een heel leuk duetje samen met, jawel, onze betreurde Margriet Hermans. Nu weet ik dat liefde een doewoord is, omdat Erik Flenders vandaag 60 wordt.

Deze leuke disco-hit is er ook eentje van een halve eeuw geleden in 1975. Kesey en de Sunshine Band met Get Down Tonight. En net daarvoor nog de jarige Erik Flenders met de betreurde Margriet Hermans. En nu weet ik dat liefde een do-woord is. Ik zei dat er heel wat bekende jaren zijn. Wel, we gaan ook internationaal natuurlijk met Joe Jonas. Die is geboren op 15 augustus 1989. Amerikaanse zanger en acteur. En hij deed samen met zijn broertjes een groepje, de Jonas Brothers. En die hebben uiteraard wel een paar leuke hits. Hè. Die Joe Jonas is er dus 37 vandaag. En hier zijn ze nog eens, die

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemy Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Kanisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemyrunandwalk.org. Want elke stad maakt het verschil.

Eentje van 8 jaar geleden. Reggie featuring Jack Reese en Ellie. Ja, oh, dat is de naam van het dochtertje van Reggie uiteraard. En net voor de reclame nog Frans Gal, want er was een drieluikje met Ella Ella. En daarvoor nog Joe Jonas met zijn broertjes, de Jonas Brothers. Omdat die Joe Jonas 37 wordt vandaag uit 2019 met Only Human. Laatste kwartiertje van deel 1, dat zetten we al in. Nu met deze uit 92. Right Side Fred en Jocelyn Brown. Don't talk, just kiss.

Met U2 gingen we nog even terug naar 1988 en het liedje Desiree daarvoor. Right Said Fred samen met Jocelyn Brown in 92, Don't Talk, Just Kiss. Het eerste uurtje van onze zaterdagavondshow hier bij Dendria zit er al op, maar geen nood. Zometeen na de wissel van 7 uur gaan we nog een uurtje tegenaan met de weerupdate halverwege het programma en nog een paar bekende jaren. Afronden in deel 1 doen we zometeen nog met Ed Sheeran van 9 jaar geleden met Perfect, maar we hebben nog een bekende jarige waarvoor we weer de landsgrenzen overgaan. Met een nummer dat komt uit haar album Zomer in Mijn Hart. Charlijne in Nederland, die is jarig geboren op 15 augustus 1986. Wil zeggen dat ze een nieuwe voordeur krijgt vandaag dat ze 40 jaar jong wordt. Charlijne met Boom Boom Boom.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. In het voetbal hebben Union Zulte Waregem 0-0 gelijk gespeeld. Beide ploegen hebben nu 4 punten na 2 wedstrijden. Voor Union een tegenvaller, ook na de uitschakeling uit de voorrondes van de Champions League deze week. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de derde en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

weekend worden de 20 kandidaten herleid naar 10 voor de zomerrit 2026. En misschien is Millekink er ook bij, want ze zijn een van die 20 op dit moment met Medicine, hun huidige zomersingle. Welkom in het tweede uurtje van onze zaterdagavond. Ciao, hier bij Dendria. Straks om 19:30, binnen een klein half uurtje, de weerupdate. En verder hebben we nog een paar bekende jarigen in dit tweede uurtje zitten. Maar ook nog fijne muziek. Denk maar aan David Christie, die er zit aan te komen. Chick heb ik ook voor je mee. Dream Express komt eraan. De Swing Out Sister. En zoveel meer hierbij. Radio Dendria op 15 augustus. Moederdag in de provincie Antwerpen. Onze lieve vrouw Hemelvaart. Zo wordt het ook wel genoemd. En dit is Maywood, de meiden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zoals er net, Milk Inc. is ook deze Meteor of wel Joris kandidaat zomerhit 2026 met zijn zomersingle Nooduitgang. En hij wordt wel bij een van de grote favorieten gerekend. We gaan nou dit weekend weten welke de laatste 10 de finale ingaan richting de zomerhit die eind van de maand kenbaar wordt gemaakt. Net was er ook nog Maywood hier bij Dendera uit 1980 met Late at Night. En nu gaan we naar het Franse chanson met een dame die vandaag 81 jaar wordt, want geboren in 1945 op 16 augustus. Dus morgen wordt ze 81. Want in die tweede uurtje kijken we naar de bekende jarige van zondag 16 augustus. Sheila, zij is morgen jarig en wordt er 81. En met deze single, ja, leerden we haar zo'n beetje kennen heel wat jaren terug. C'est les ordres du docteur. C'est le cœur, les ordres du docteur.
1: Allô.
2: Allô, chérie. Bonjour, c'est moi. Je sors de chez le docteur. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que j'étais au bord de la dépression.

komen. Maar na de reclame hebben we nog de Swing Out Sisters uit 87 met Surrender. En nadien even terug in de 70s met Dream Express. A Million in 1, 2, 3 was het maar.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, De Geraardsbergen.
2: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Belgisch werk uit 1977. Jawel, Dream Express is Belgisch met een million in 1, 2, 3. En ze maakte ook nog een gelijknamige song naar de naam van de groep Dream Express, ook in die periode. Net was er nog de Swing Out Sister voor de reclame met Surrender. De weerupdate zometeen na New Kids on the Block met Step by Step en deze Joss Stone van nu een goede 20 jaar geleden. You Had Me.

vliegen even terug naar het prille begin van de 90's, hè, 1990, met de New Kids on the Block, Step by Step, hier bij Dendrian, net ervoor nog Just Stone You Had Me uit 2004. Trouwens, aanstaande maandag is een van de bandleden van New Kids on the Block jarig, wordt er 57, Donnie Wahlberg. Dat gewoon even terzijde. We zijn halverwege gekomen, betekent dat het tijd is voor de weerupdate. Wel, vanavond verlaat de onweersbui in het oosten van het land. Tijdens de nacht verbreden de opklaringen en wordt het ook overal droog. Tegen de ochtendgloren zijn er enkele plaatselijke lage wolkenvelden mogelijk in de nachttemperaturen. Die gaan schommelen rond 19 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. En dan morgen zondag wel, stroomt er meer gematigde maritieme lucht over het centrum van het land. Na het verdwijnen van eventueel lokaal ochtendgrijs wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Het blijft overwegend droog, al kan plaatselijk een licht buitje voorkomen. Bij een zwakke tot matige noordenwind gaan de temperaturen stijgen naar 25 graden. De nacht verloopt droog met nachtminima rond 19. Maandag. Het rustige maar licht wisselvallige zomerweer zet zich voort. Maandag krijgen we een mix van opklaringen en stapelwolken. En later op de dag kan er ook lokaal een licht buitje vallen. Maar in het grootste deel van het land blijft het wel droog met temperaturen rond 24 graden. Dat is nog altijd best aangenaam, hè? De normale waarde voor deze tijd van het jaar. En de wind waait zwak tot matig uit het noordwesten op maandag. In de nacht koelt het dan af naar 16 graden. Dinsdag overwegend zonnig met af en toe wat hoge sluierbewolking. In de namiddag vormen zich opnieuw wat stapelwolken en is lokaal een bui mogelijk. Toch blijft op de meeste plaatsen droog met de temperatuur die weer wat licht oploopt en 25 graden haalt. Er staat een matige westen tot zuidwestenwind op dinsdag. 'S Nachts gaan de temperaturen dalen naar 17 graden. Woensdag neemt dan de bewolking vanuit het westen geleidelijk aan toe en stijgt ook de kans op neerslag. In de loop van de dag zijn er perioden met regen of enkele buien. En het blijft wel vrij warm op woensdag met 26 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten tot het westen en draait later naar het noordwesten. Tijdens de nacht gaat het afkoelen naar zo'n 16 graden. Weerupdate nalezen, dat kan je op de sociale media van het weerstation Pajotland. En wij gaan nu terug naar de jaren 80 met deze Madonna hier bij Dendria in 87. De doorbraak, hè? La Isla Bonita. Goeie avond.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.
2: Jampie van Vlaanderen.

met de Sultans gingen we nog even terug naar de 90s in 1997 en de hit Every Little Move. Net voor de reclame Chick met My Forbidden Lover en daarvoor nog de jarige Madonna in de drieluikje in 87 met La Isla Bonita. We zijn er bijna door. We gaan het laatste kwartiertje inzetten en we hebben nog twee bekende jaren. Zometeen vooraf te sluiten nog eentje van bij ons. Maar nu gaan we naar de Noorderburen, want daar is de Nederlandse zanger en gitarist van de Golden Earring jarig. Barry Hay wordt er vandaag, morgen 78, want geboren op 16 augustus 1948. Barry Hay van de Golden Earring. Wel, we gaan even terug naar 68 met die Golden Earring. En dong dong, digi digi dong.

afsluiten deze zaterdagavond Belgisch af, hè, want dit waren Kid Coco en zijn kompanen, ofwel de Dinky Toys in 1994, nu ook alweer 22 jaar geleden, met You Smile At Me hier bij Dendria. Net de volgende Golden Earring uit 68, een Dendria klassieker, Dong Dong Digi Digi Dong. Leuk om nog eens terug te horen. En zoals ik net al zei, hebben we nog een laatste bekende jarige, dat is ook Belgisch, vandaar dat ik zei, we sluiten Belgisch af, want Rocco Granata, die wordt er 88 morgen, geboren op 16 augustus 1938. Dus 88 Rocco Granata morgen. En uit 72 komt deze toepasselijke voor de tijd van het jaar. De zomersproetjes. Nog een heel fijn weekend. Bedankt om te luisteren. Morgen heel wat leuks met de collega's die eraan komen. En volgende week zaterdag dan zijn wij weer paraat vanaf een uur of 6 na Björn Huwaard voor een nieuwe zaterdagavond. Ciao.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië 1 helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. In het voetbal hebben Union en Zulte Waregem 0-0 gelijk gespeeld. Beide ploegen hebben nu 4 punten na 2 wedstrijden. Voor Union een tegenvaller, ook na de uitschakeling uit de voorrondes van de Champions League deze week. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemy Run and Walk. Zondag 6 september in Gerardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Kanisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemyrunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is Radio Dendria.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.